0: It's Wednesday, May 27th, 2026. Let's take a look at KYUK's weather for Bethel and the Kuskokwim Delta tonight. Showers likely mainly before 10 p.m., mostly cloudy with a low around 40. North wind 5 to 10 miles per hour. Tomorrow, a chance of showers after 4 p.m., mostly cloudy with a high near 56. Southwest wind 5 to 10 miles per hour. For the lower Kuskokwim Valley tonight, a slight chance of showers before 10 p.m., mostly cloudy with a low around 41, south wind 5 to 10 miles per hour. Tomorrow, a chance of showers between 1 p.m. and 4 p.m., mostly cloudy with a high near 54, southwest wind around 5 miles per hour. And for Anchorage tonight, mostly cloudy with a low around 44, southeast wind 5 to 15 miles per hour. Tomorrow, partly sunny with a high near 56, north wind around 5 miles per hour, becoming calm. And for the Bethel tides, there was a high tide of 3 feet at 3:30 p.m. and a low tide of 1 foot at 11:15 p.m. Sunrise time this morning was at 5:32 a.m. Sunset time will be at 11:56 p.m. Guyana Jaknak for listening to KYUK 640 a.m. Mani Mamtukhi Sagmi.
1: Til Maurice Kilry dan aan zegt dit je kleur met zo schakelt met Balusnalukia 2026 Samasakonia nu naar het kuspima bijgania kuspima tini su ik klungu de tarakfit kijk me su kan ik het bedoeli ilaksukia Balus chimachkalu dinge kijkt dit hier aan aan zegt klungu en het azulrid pingariska dam Maurice Kilry bedoelt dinge tarakfit kijk me su kan ik het kiesnet niluk
2: Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska. Ik heb een training center in Alaska.
1: no biumich lachit vo kalachunia taka velaskamia Lori Townsend dama apkaulukua epiritmia by fugua mania angwech spichkeit asa elaskamia tugo musk nitsu buitalunia eidag ugasania nevel eret uitawet palut Republican nat umi orni rut ngat khua abors nam tamana ata chakhnilu ku attorney general lama officer apilunia tamana chamkana ta kutte khnilu ku al khutir strani kha kavl mai tan live mun pa iftakh kol ku sin chali we chamkan khnani sain al khan kai karle dim sulit nagwig mun khati hinai to no mami tumya rat iftit siaglu ting sai tua kaxtan ani su ai pirit me litnarat angisten nak tungin na spas hulu ku kuyur mang sali tamana khamxtu an qirluni ran gmitoni no mami dawam au lacht kna ku tes timbers pani nak nat jikrim baik pasat ni pasamun ku ran gmang tu dozen litnarat baik karlutung Center Am Anvil City Sin Academy 4 miles on Ritmunna. ECSE Angayuk Chef Kalan Sak Julikahlukia Kalan Sak Ilunia Al Khutnikbaev Tishuni Lunia Baikashatnia Ilaklukhaftina Dumyaranka Karaitnuna ECSE Principal M. Lee Anasak with Kluki Group at Aishatnia West at Munna Puspamaluting Keen night and a sack on clean it by Telrit Ayokin Pike Pasar Satnik Portland Damium Tangsarminic Computeranium Tawam no Maka Ayok Naku Tamakut Tamakut the Pike Elrit Missachigate Kurung Pakata Tangsungalukalu Lalrit Aknitrit Krum Utuman Rulonium Sukrumak Pike Elrit Police at Nakochute Chile. Kachlukitali Klichtenuna Kochutait Igayusutinga do not niam. Ilait by Kalrit, Uyrumunga Taukut Groupat, Arulashut Kafchinun, by Kamangaran Kasutait Kitukia, Akalaritsu, Erikilukiam, Atausumarulakluting Pinsugatniam, Sasakai Pavaluku, Eigenharluting Groupat, Campusamuna, Araluting Kisutingam, Bijuknik. Sainan ke junior luting tanggal luting suam. Litaus kating renret iklilan luki kalan sak pilunia. Naspat mutuni luku king kfarnia baikat huna kuir mung pasau ngor luting pilas kat. Petem kingoni litaus jalia helmetan ratur luting utah luting mukhnun. Ayas mukhtun arn kasuhtan rit khidik khur luting. Makut kiwai kim kalum cika kuinga kaya Koyana ni chukuni luchi.
0: Kwaka tumayagauka. Today is Wednesday, May 27th, 2026. Let's take a look at KYUK's Tender Drums announcements. There will be a .7 cooking boot camp on May 30th from 12 to 4 p.m. at the Cultural Center for adults 18 and older. You can register by calling 543-4516. Registration for SWAG Summer Art and Dance Camps from June 1 to 5th are now open. For more information on pricing and registration, email marykate@swagak.org. It's not too late to register your 5-year-old student for kindergarten at ME. You can call 543-2845 or stop by the school for an enrollment form. If you have any other Tender Drums announcements, please email your announcements to radio@kyuk.org or call 543-3131. Kuyana Taknak for listening to KYUK 640 AM Mani Mamta Faisagumi.
2: Here is this week's Yupik word of the week.
3: Gopak.
4: Gopak hunit.
3: Gopak.
4: Gopak hunit.
3: Mogelukat chilegum gopamak aduchtuk.
4: Mogelukat chilegum gopamak aduchtuk. My grandmother's wearing a beaded hairnet.
3: Gopak.
4: Gopak hunit.
3: Gopak.
4: Gopak hunit.
2: Thank you for participating with KYUK's Yupik word of the week.
5: Listen to the Gedvochluku replay on Mondays at 8:30 p.m.
2: Wanihuayuchtsun Litnaurun Apriak.
0: Fukyuk. Tingvasagyuk Valramak Yakulikmak. Fukyuk. Tingvasagyuk Valramak Yakulikmak. Piyasakmini Chanchan Manglikun Fukyuk Kayangusunisu. Fukyuk. Tingvasagyuk Valramak Yakulikmak. Pukyuk.
2: Pukyuk. Kuyana, litnaus kut kaksuta, juhtstun apriaranek.